0: leidt stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Top wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Grand FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via kabel Noord. Kanaal 842. Grand FM. Altijd. En overal de gezelligste.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
4: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we en rollen.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de la Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de la Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten van het land kan het 32 graden worden. Morgen stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. En dat gaat ook gepaard met bewolking en wat lichte regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar een graad of 20... terwijl het in het zuidoosten nog 29 graden kan worden. Dinsdag is het met 20 graden in het hele land minder warm. De dagen daarna draait de wind weer naar het zuiden en wordt er opnieuw warmere lucht aangevoerd. Op woensdag wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Hou jij van country muziek? Dan zit je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
5: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten van het land kan het 32 graden worden. Morgen stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. En dat gaat ook gepaard met bewolking en wat lichte regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar een graad of 20... terwijl het in het zuidoosten nog 29 graden kan worden. Dinsdag is het met 20 graden in het hele land minder warm. De dagen daarna draait de wind weer naar het zuiden en wordt er opnieuw warmere lucht aangevoerd. Op woensdag wordt het 25 tot lokaal 30 graden in Limburg. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: kunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de Zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek.

uit 1976. Muziek van Pussycat en Mississippi. En we zijn vandaag gestart met een plaatje van Danny Cardo. En spreek je ook Hollands? En dan spreken we weer. Ik was een periode gewend om 's morgens te groeten met Habibi. We zeggen nu een onwijs goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. Even 2 weekjes ertussenuit geweest. Prachtige vakantie genoten in het mooie Egypte. Jonge, jonge, jonge, wat is het daar mooi zeg. Prachtig, prachtig, prachtig. Nog nooit zulk helder water gezien. Prachtige vissen. Papegaaivissen en ook een vrouwelijke uitvoering. Mamagaaivissen. Dolfijnen, noem het allemaal lekker op. Dat is prachtig. Allereerst wil ik even Martijn Woering en Bert Bakema bedanken voor het waarnemen van het programma de afgelopen 2 weken. Ik heb het niet kunnen horen, maar de reacties waren uitermate goed. Dus chapeau. Vandaag mag je het weer met mij doen. Tot 1 uur vanmiddag ben ik bij je met het draaien van jouw verzoekplaat. En dat wil zeggen dat de lijnen vanaf dit moment weer zijn geopend. Wil jij een leuke plaat aanvragen via Gigant FM? Dat is dus mogelijk. Bel of WhatsApp naar 059 1 30 20 10. Of doe het even via de Gigant FM app. Ook heel gemakkelijk, dus via je mobiele telefoon. Vandaag hebben wij alle ingrediënten weer aanwezig. Straks om 9:45 zijn we een nieuwe mega gigant voor de komende week. Lekker zomersnummer, past er lekker bij. Om 10:30 hebben wij de keuze van André. Vandaag een piratenknijter uit deze regio, wil dus zeggen Zuidoost-Drenthe. Over piratenknijters gesproken, ik heb er van de week een opgezocht van de Vliering, een plaatje van de Rhapsodies. En die stellen wij dus centraal in deze uitzending. Vanmiddag om 12:45 gaan we dat plaatje draaien. Maar we weten nog niet welke kant. Dat mogen jullie dus kiezen. Nieuwsgierig geworden? Ga even naar onze Facebookpagina en breng daar alvast je stem even uit.

Tijdens de grote zoektocht de afgelopen week op de vliering kwam ik deze plaat tegen van de Rhapsodies. De A-kant is je hebt het beloofd, maar belofte maakt schuld. De B-kant, droog je tranen, Caroline. Een singeltje komt voort uit 1984. Wij willen graag van jou horen welke kant van deze single wij moeten draaien vanmiddag om 12:15. Tot die tijd van de klok mag jij dus je stem uitbrengen. Dat kun je doen via de GigantFM-app. Of ik verwijs je in onze Facebookpagina. Er staat zelfs een singlehoesje gepost. En daar mag je dus zeggen welke kant van deze plaats jij wilt horen. Nu muziek van Annie Jansen, ook uit de jaren 80. Hier is Julie.

zoek vandaag weer muziek uit Volendam. Hier tijdens deze uitzending Gigant op Verzoek. Het was muziek van Nick en Simon en de Spaanse Duif. We doen even een kleine vooruitblik. Ik heb wat leuke muziek voor je klaargezet. Vader Abraham Show Orkest. Ai ai Don José. Zomerse muziek van Boniem. Hooray, hooray, it's a holiday. En ook een onbekend plaatje van Hydra. Zo zijn nu de meisjes uit Holland. Wel even grappig om te draaien. Maar nu eerst More Than Talking en Atlantis is Calling.

De herkenningstune van oud en vergeten, helemaal nog niet versleten. Wat in de vroegere tijden vaak op maandagmorgen te horen was hier op GigantFM met presentator Albert van Veenen. Dat was dus het Vader Abraham Show Orkest met I.I. Don José. We zijn aangekomen bij de nieuwe megagigant voor de komende week. En die komt wederom uit Volendam, namelijk de 3J's. En je zit in mijn hoofd.

Ik snap eigenlijk nooit wat ze eigenlijk zingen, maar het ligt lekker in het gehoor. Toon en de Ryoko's en Eiland in de Zee. Ik ga nog twee plaatjes draaien, waaronder...

Van de gelijknamige film Footloose hoor je muziek van Kenny Loggins. Ik zeg van hartstikke welkom terug. Ik heb op de klok staan ruim 10:06. Heb je net je radiotoestel aangezet? Dan wens ik je nogmaals een hele goede morgen toe en leuk dat je erbij bent. Want je luistert vandaag weer naar een nieuwe aflevering Gigant op Verzoek op deze zondag de 9e augustus. Zojuist heb ik de mailbox geopend en daar staan best heel veel verzoekjes in. Wil jij ook een plaatje aanvragen via GigantFM op deze zonovergrote zondag? Dan nodig ik je uit om contact te zoeken met de studio. Bel of WhatsApp naar 0591 30 20 10. Of regel het via een bezoekje aan onze website. Dat is www.gigantfm.nl. Wij willen graag een plaatje draaien voor Pa en Ma samen. En dat werd aangevraagd door Sabrina, Rick en Aimee. En dat moest het nummer zijn van Bezer en Jeppa. Ga ik opzoeken. Wim en Ellie Fuller uit Emmen die zeggen: hoi Marco, draai maar even een mooi plaatje voor de hele familie. Dat is bij deze ook gezegd en gaan we regelen.

Miranda die zegt, wil je even een plaatje draaien omdat ik donderdag 12 augustus aanstaande jarig ben. En ze willen graag doen met een plaatje van Rupert en Sugar Baby Love. Uiteraard ook Miranda vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En alvast een hele gezellige dag toegewenst. Kira Spil uit Emmen die zegt graag een plaatje van Dinalo met Zingen op Ibiza. Lekker op deze zomerdag gaan we dansen op de radio. We gaan voor jou opzoeken, Kira, en ook dankjewel voor jouw bericht. Hallo toppers, ik zou graag een plaatje van Bernie en de Hypnotiseer willen aanvragen. Want mijn vrouw daar een scheidhekel aan heeft en ik heb de grootste lol. Groetjes van Robert uit Uskert, Groningenland. Ik ga hem erbij zoeken. Hi Marco, fijn je weer te horen en dat je een geweldige vakantie hebt gehad. Mijn verzoekje deze week is een plaatje van Wilma Landkroon, mijn jeugdidool. Afgelopen donderdag hebben we haar gezien tijdens een optreden op de Mokumedag in Meppel en het was echt geweldig. De suikerspin, de zwerver op straat, de wereldbol of een jongen die je nooit meer vergeet, enzovoort, enzovoort. Ik kan de keuze niet maken, doe jij dat maar. Groetjes van Mini. Dat is inderdaad een hele lastige Mini. Ik heb gekozen voor de zwerver op straat en die gaan we direct draaien. Opa en oma Rolfers zijn op de terugweg vanuit Italië naar Nederland. Moet nog een klein stukje luisteren gezellig mee. Ik zou zeggen een hele goede terugreis toegewenst en hou hem tussen de lijntjes. Ik ga er straks even een leuk plaatje bij zoeken, maar nu eerst dus zoals beloofd Wilma en die zwerver op straat.

Ja, deze single gaan we draaien vanmiddag om 12:15. Alleen hij heeft twee leuke kantjes en wij kunnen dus de keuze wederom niet maken. Welke kant van deze plaat wil je graag horen? Is het kant A, je hebt het beloofd, of de B-kant, Caroline? Als je denkt van, ik weet het nog niet, ik heb best wel even bedenktijd. Want vanmiddag om 12:15 dus gaan we het bekend maken van welke kant van deze single wij gaan draaien. Heb je je keus gemaakt, dan verwijs ik je in onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Of even via de Gigant FM app. We gaan even gehypnotiseerd worden door niemand minder dan Bernie.

al een hoogste feestgehalte op de vroege zondagmorgen. Muziek van BZN en we daar de Jeppa. We zijn aangekomen bij het wekelijkse item zo rond deze tijd van de klok. We gaan ruimte maken voor de keuze van André. En André heeft vandaag gekozen voor een nummer uit 1982. De Biasboef van Piet van der Meer uit Zwarte Meer. Deze week een B-kantje, maar een dijk van de plaat. De single werd op plaat gezet als B-kantje van... Hij zat daar op dat hekje met een bleek vertrokken bekkie. Moet hem maar kennen. Dat allemaal dus via het NON-label. In deze studio van Ellis en Ben ten Donkelaar uit Emmeco Pascum kregen tal van regionale artiesten een kans. Waaronder dus ook Piet van der Meer uit Zwarte Meer. Hij was niet alleen zanger, maar hij was ook trompetist. Voordat hij solo opnam, speelde hij onder meer in de regionale band The Paradise Birds. Die begin jaren 80 eveneens bekendheid kregen met de plaat van Zwarte Meer, Boebe Doelie en Hailee Hailo. Deze week dus een B-kantje. Het plaatje van Piet van der Meer. En we gaan nu draaien, de Biasboef.

Piet van der Meer was dat met de Banjesboef. Ja, en Piet was zelf ook een boefje, want Piet had een geheime zender. Iedere vrijdag was hij te beluisteren op 100.2... onder de naam Radio Baggerar uit Zwarte Meer. Gouden memories. Goed, we zijn aangekomen bij weer een ronde verzoekplaatjes. Je weet het, we draaien dus op verzoek tot 1 uur speciaal voor jou. En daarom mag jij ook je favoriete plaat doorgeven of persoonlijke groet. Is er iemand jarig in je omgeving die je wilt feliciteren? Of is er iemand ziek de beterschap wilt wensen? Of wil iemand een fijne vakantie wensen? Of ja, et cetera, et cetera. Geef het vooral even door via de GigantFM app. Als je een e-mail wilt sturen, dat mag natuurlijk ook. studio@gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, de vakantie zit er weer op. Maandag weer volop aan de bak. Je mag wel even John Miles draaien met Music Was My First Love. Met de vriendelijke groeten van Wim Hebels. Wim, dank je wel dat je me er even aan herinnert dat ik morgen weer werken mag. Maar we gaan een plaatje erbij zoeken. Een hele mooie keuze overigens, Wim. Goedemorgen Marco, zou jij de Migra's willen draaien met Aan de Rand van het Groene Woud? Speciaal voor alle luisteraars en natuurlijk ook voor het gele GigantFM team. Het is heerlijk te fietsen met jullie muziek in het Geeser Staatsbos. Met de vriendelijke groeten van Hans Schuring. We gaan erbij zoeken, Hans. Hey Marco, graag een plaatje van Lietse Hille en die Engel. En die is speciaal bedoeld voor Jelle en Annie, Ineke Boonstra, voor Radio Bloemfontein en huisgenoten. En natuurlijk ook van jullie zelf. Dankjewel en de groetjes van vrouwtje Kramer uit Dokkum. Harry uit Klasineveen, die had ik aan de lijn vanmorgen. Hij vond het wel heel toepasselijk gezien onze vakantie in Egypte om de plaat aan te vragen van de Bengals. Volk Like an Egyptian. En die staat ook klaar, Harry. Goedemorgen Marco. Graag een plaatje voor al mijn kinderen, kleinkinderen. Die gelukkig allemaal weer veilig thuis zijn van de vakanties uit het buitenland. Graag mijn allerliefste van William Jans. Groetjes van Jannie van Oenen. Goedemorgen. Oma zit ziek thuis. Om haar weer wat beter te laten. Ik wil graag heel bewaren voor doktersadvies. En dat er aangetijnschepers uit Erika. Dat is natuurlijk niet zo mooi nieuws. Mevrouw Leemhuis uit Koevoorde vanaf deze plek ook heel veel beterschap toegewenst. En een zeer spoedig herstel.

Het singeltje komt voort uit 1984. Op de A-kant hebben wij staan, je hebt het beloofd, maar belofte maakt schuld. En de B-kant, droog je tranen, Caroline. En de uitvoerende artiesten zijn de Rhapsodies. Welke kant zou jij graag willen horen vanmiddag om 12:15 op de radio? Laat het mij even weten, dus via de Facebookpagina of de GigantFM-app. Dan gaan we over een half uurtje even kijken naar een kleine tussenstand. Hoe dus lijkt met de A- en de B-kant. Nu muziek van John Miles. His music was my first love.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.
3: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
4: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders. Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco Kok.

Een Duitsstalige zomerse plaat van Lasse Berghagen. En we draaiden Es war einmal eine Gitarre. Goed, daar waren we weer. Weer een volledig uur voor ons met het draaien van jouw verzoekplaat. Zo kreeg ik via onze website www.gigantfm.nl een berichtje binnen van Jelle en Annie uit de Wester 1. En zij vragen een plaatje aan speciaal voor Germ en Gerry, voor Arie en Jannie, voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. En allemaal een fijne zondag toegewenst. En we hopen dat Marco een mooie vakantie heeft gehad. Ja, dat was prachtig. Nogmaals, ik ben dus zelf eens, wij zijn in Egypte geweest. En ja, dat is echt een aanrader. Zeer en zeer gastvrij. Er werd gevraagd om een plaatje van Greenfield en Cook en Don't Turn Me Loose. En die gaan we bijzoeken. Wil je trouwens ook iets kwijt over je vakantie? Of ben je nog op vakantie? Laat het me even weten. Even een WhatsAppje sturen naar 059-1-30-2010. Of even reageren via de GeldFM app. Ook heel gemakkelijk. Zo zeggen Jan en Katinka, nog 300 kilometer. Heel fijn, de kerktoren komt weer in zicht. Houd dus de lijntjes. Ook even een plaatje speciaal voor alle wielrenners in Wervershoofd. Na jaren weer in de dorpenomloop van Theo Komen. Dat was weer leuk, 150 renners. En de start is vanmiddag om 1 uur. Aangevraagd door André. En André vraagt om een plaatje wat ik niet in de computer heb staan. De fiets van Piet van Paan. Ik ga even op zoek naar een ander leuk alternatief. Dat gaat dus goed komen. En ik wens jullie heel veel plezier vanmiddag tijdens het wielrennen. In ieder geval prachtig weer erbij. Hallo Marco, leuk dat je er weer bent. We wensen jou, jullie team en alle luisteraars een hele fijne zondag. En nog veel draaiplezier. Het aangevraagd door Angelica en Willy uit de Elum. En ik krijg 2 Duitsstalige suggesties door. Das wissen nur wir van Beatrix Egli en Florian Zilberijzen. Of Hansi Hinterzeeën met Amore Mio. Ik ga kijken wat in de mogelijkheden ligt. Hi Marco, wil je de rozen van Zuid-Tirol van Alpenfrieden Bambel even draaien? Dat wil ik. En dat werd aangevraagd door Albert uit Hogeveen.

Marco, via deze weg willen we jouw collega DJ Tedo even heel veel sterkte toewensen. Groetjes van Gerrit uit Groningen. Nou, ik weet zeker dat Tedo luistert. Uiteraard ook vanaf deze plek, Tedo, nog ontzettend veel sterkte toegewenst. En dat we je gauw weer terug kunnen horen op de radio. Hallo Marco, fijn dat je terug bent. Zou je voor mijn lieve pap Geert Platje wel een plaatje willen draaien van BZN en Fanks? Omdat hij nog steeds in de Lappenmand zit. Lieve pap, hoop dat je gauw weer beter bent. Lieve groetjes van dochter Monique. Uiteraard ook Geert Platje vanaf deze kant. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst. En een zeer spoedig herstel. Met Geert.

Zoals reeds aangekondigd gaan we even kijken naar een kleine tussenstand omtrent deze plaat van de Rhapsody's. Je hebt het zojuist kunnen horen. De A-kant is Je hebt het beloofd. En de B-kant is Caroline. Het plaatje komt uit 1984. En zoals ik al zei, dus de uitvoerartiesten zijn de Rhapsody's. Zo kreeg ik een berichtje binnen. Dag Marco, we willen graag de B-kant horen. Met heel veel liefs van ons, Kerst en Tineke. Bertus Broekhuizen zegt kant B. En je bent het nieuws van 10 uur vergeten. Nou, dat is niet helemaal waar. De nieuwslezer had de navigatie verkeerd ingesteld. En die is de studio dus voorbij gereden. Dus vandaar dus dat er 10 uur geen nieuw was. Goedemorgen Marco, we kiezen de A-kant. Succes bij de uitzending en een hele fijne dag. Groetjes van Harm en Hilda uit Emmeke op Ascum. En zo zegt ook René Schaafsma graag de B-kant. Ga ik direct even naar de procentjes kijken. Dit moment staat de A-kant helemaal onderaan met 17%. En de A-kant, of de B-kant staat dus bovenaan met maar liefst 83%. Wil jij daar verandering in brengen? Dat kan. Breng je stem uit via onze Facebookpagina. Of bel me even op, dat vind ik ook wel gezellig. 059-1-30-20-10. En dat is tevens onze WhatsApp-nummer. Deze plaat werd een tijdje geleden aangevraagd door Hans Schuring uit de Aalden. Hier zijn de Migra's en In het Groene Woud.

Hallo Marco, heb je een leuke vakantie gehad? Jazeker. Leuk dat je er weer bent. En de groetjes is aan het hele team. En alle luisteraars een hele fijne zondag gewenst. Wil je een plaatje draaien van Charlène met Mijn Mooiste Herinnering? Als je die niet hebt, graag eentje van Marianne Veenstra. Speciaal van Mie Leuvert. Dat is Cor, van Henk en Tobina, van Daniel en Manuela en Erik en de kinderen. En ook voor Emma en de kinderen en voor Saskia en Hemmo en de kinderen. Groetjes van de Monique uit Winschoten. Goedemorgen Marco, zou je namens mij wel een knijter van een harmonica plaat willen draaien? Speciaal voor mijn lieve moeder Ali Hartman. En dat werd aangevraagd door zoon lief Gerrit. Een berichtje uit België, Merel Beke om exact te zijn. Wordt een plaatje aangevraagd speciaal van mijn vrouwtje Carleen. Werd aangevraagd door Christian de Bakker. En hij vraagt om een plaatje van John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Of René Schuurmans, laat de zon in je hart. Heeft er nog even bij vermeld. Hopelijk geen hittegolfopkomst. Ze moeten klassen poetsen bij 30 graden. Is geen lachertje. Nee, is inderdaad niet fijn. Hoop dat het mee gaat vallen. Desondanks ontzettend bedankt voor jullie berichten vanuit België. Heb jij ook een leuke muzikale suggestie of wil je iemand een groetje overbrengen? Stuur even een WhatsAppje naar 0591 30 20 10. Nog een berichtje uit België. België is goed vertegenwoordigd vandaag. We gaan een plaatje draaien speciaal voor Willy uit Geel. En bedankt voor de leuke verrassing van gisteravond. Werd aangevraagd door Josefa uit Tielt-Wingen in België. En er moest een plaatje zijn van Engelbert Humperdinck of eentje van Elvis. En dat moet geen probleem zijn. Gaan we regelen. De volgende ronde verzoekjes gaan we doen na de klok van 12 uur. Zorg dat je een leuk plaatje vindt. Een zomerse plaat of een vrolijke plaat is al van harte welkom. Geef het even door via de Gigant FM app. We gaan even fietsen met Conamour. Hier zijn twee eenzame fietsers.

Ik zie nog weinig verschuiving in de procentjes. Want nog steeds staat de B-kant met kop en schouder bovenaan. 85% heeft het tot heden opgestemd. Plaatje Carolien en de A-kant, je hebt het beloofd, staat dus op 15%. Je hebt nog een uur de tijd om daar verandering in te brengen. Mocht je de A-kant dus graag op de eerste plaats willen horen. Ik verwijs je naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Of even via de Gigant FM-app, ook heel gemakkelijk te regelen. Zomerse muziek van Engelbert Humperdinck hier op Gigant FM. De Spanish Night is over.

0: ben je van harte welkom bij Iers Restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers Restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig. In het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek.

Een echte zomerse piratenklassieker. Van wat Radio en Sam hadden daar een meisjes in bikini. Het is er weer voor. Goed, we zijn weer bij en terug bij het laatste gedeelte Gigant op Verzoek voor deze zondag, de 9e augustus. We zijn nog volop bezig met ons verzoekplatenprogramma. En ook in dit uur mag je contact zoeken met de studio. Bel of WhatsApp 059-1-30-20-10. En dan gaan we op zoek naar een leuke plaats die bij jou past. Natuurlijk ook in dit uur de ontknoping voor onze A- en B-kant. Dat gaan we doen zo rond de klok van 12:15. Dus er mag nog volop gestemd worden via onze Facebookpagina. We gaan een plaatje draaien helemaal speciaal voor mevrouw Schaafsma uit Emmen. En dat wordt aangevraagd door Marieke en Jan. We gaan er even een hele leuke plaats bij zoeken. Dat gaat zeer zeker goed komen. Benny uit Erika die zegt graag een plaatje van Here Comes the Sun van de Beatles. Hele mooie suggestie, Benny. We gaan erbij zoeken.

gaan ook een plaatje draaien van Jannes of van Jantje Koopmans. Speciaal voor Obbe Heukers, die vandaag jarig is. 65 kaartjes mag hij uitblazen. En dat werd aangevraagd door Rolf Smits uit Erika. En uiteraard ook vanaf deze plek de felicitaties en een hele gezellige dag toegewenst. Zeg mij waarom van Lucas en Gea gaan we erbij zoeken. Speciaal voor Anna, Tini, Elsje en Rieks, Eva en Elsje en ook de parkheefster Wichter en het hele team van Gigalde FM. En dat werd aangevraagd door Rolf Hulshoff uit zijn Musselkanaal. En ook heeft hij erbij staan, mooi dat je er weer bent, jongeman. No, no, no, no. Dankjewel voor jouw bericht, Rolf. Vanmorgen liep ik in de tuin en toen werd ik geroepen door de buurman Peter. Ik kreeg een briefje in mijn hand met daarin van, stond wil je van een plaatje draaien van Keith Marshall en Only Crying. Nou, die staat in ons systeem, we gaan hem draaien. En ik begreep dat hun niet de vakantie nog voor de boeg hebben, dus die komt er nog aan. Peter en Bianca vanaf deze plek alvast een hele fijne vakantie toegewenst en lekker genieten samen.

I'm gonna be was de Blokremmers hier op Gigant FM. We gaan richting het einde van dit programma. Het is 12:30 geweest inmiddels. Ik zal eens even kijken wat nog in de mailbox staat. Hallo Marco, graag even een plaatje speciaal voor mijn vrouw, voor Jelle de Annie. En draai maar iets van Mixed Emotions. Wordt aangevraagd door Germ van Meekeren. Ik heb even voor jou gezocht, Germ. Ik heb een van de bekendste van deze formatie gevonden. You Want Love gaan we straks draaien. Een plaatje wat er niet aanwezig is. En ja, ik heb al mijn best gedaan om het plaatje te zoeken, maar helaas. Een oud nummer van Joe Tex met Holland Want To What You Got. Groetjes van Gerrit uit Groningen. De tijd zit er nog niet helemaal op, dus ik blijf nog even zoeken, maar ik ben er bang voor. Hallo Marco, hier weer gezellig aan het luisteren. En draai maar even een duo Hopeloos met Morgen. En dat kun je doen voor het hele Gigant FM team. Speciaal voor vriend Tedo en heel veel sterkte en beterschap toegewenst. Groetjes van Marta. Een berichtje van Herman uit Zwijndrecht. Vraagt een plaatje aan voor alle luisteraars. En hij heeft in de lijst staan Kees Haak met Op de Fiets, Verder Even Niet. Of de Shonies. Een parodie op de kerstplaat Feliz Navidad. Maar dan Mijn Fiets is Gejat. Hij heeft nog even bijstaan. Hallo Marco, zal ik iets leuks vertellen? Er was een man in Egypte die een ding die wipte tussen benen en het gat. Wat was dat? Een kameel. Verzin ze maar, Herman, dankjewel. Goedemiddag Marco, heb je een fijne vakantie gehad? Ja, prachtig. Ik ben naar Duitsland geweest, naar Winterberg. En ik wil graag even een plaatje aanvragen voor Marco, voor Martin en Martijn. Graag een nummer van Koos Alberts. En gisteren heeft zij mij verlaten. Of een nummer van Marco Schuismaker met Griekse Nachten. Groetjes van Erik en succes nog met de uitzending. Erik, hartstikke bedankt. Hey Marco, ik heb nog een verzoekje voor iedereen die ik ken. Graag de oude muzikant van Imca Marina. En als je die niet hebt, graag het eerste nummer van de Raldeo's. En als je ze allebei hebt, mag je ze allebei draaien. Komt van de Kormaatje uit de Klasinaveen. Ik doe mijn best, Cor. We gaan eens even kijken waarin de mogelijkheden ligt. Straks zo dadelijk, zo rond de klok van 12:15... doen we de ontknoping voor onze ANB-kant. En vandaag gaat het dus over het plaatje van de Rhapsodies.

De A-kant is dus, je hebt het beloofd. En de B-kant is Carolien. Je hebt nog een dik 10 minuten om je stem uit te brengen. En dat kun je dus doen via onze Facebookpagina. Ook mag je me bellen. Mag me altijd bellen. 059 1 30 20 10. Of stuur een WhatsApp naar hetzelfde nummer.

Deze plaat liep als rode draad door deze uitzending vandaag. De plaat van de Rhapsody's. Kantja is, je hebt het beloofd. En de B-kant is Carolien. Marta die zegt, we gaan vandaag voor de A-kant. Hallo Marco, we gaan vandaag voor kant B. En tevens hadden er een verzoekje bij vermeld. Heb je nog een mooie van André Hazes senior? Speciaal voor het hele team van Gigant FM en alle luisteraars. Groetjes van Wilco en Joke.

Kijk ik even naar de procentjes. Ik zei het al even eerder in deze uitzending. De A-kant is behoorlijk achtergebleven vandaag. Slechts 19% heeft opgestemd. Dat wil zeggen, kant B heeft dus gewonnen. Carolien, 81%. En onder andere opgestemd Ali Boeing, Gert van der Veen, Anja Pijker, Geert van Dijk, Henk Mensinger, Janne van Aerts, Martin uit Emmen, Joram Stevens, Jacob Pieterman, Joël de Haas, Dini Gerrits, Helma Hogenberg Bosker, Christijn van der Veen, Willy Hilbrands, Marianne Brian en ook Annie van der Wallen enzovoort. Het is dus geworden kant B. Rapsodies en Carolien.

Aangevraagd door een bekende muzikant. Dit was Imca Marina en De Muzikant. Tot zover Gigantoverzoek voor deze zondag, de 9e augustus. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is inmiddels weer aangebroken. De platen die nog niet voorbij zijn gekomen en wel in ons systeem staan, die kun je verwachten tussen nu en 1 uur. En anders zou ik zeggen, probeer het bij Jan vanmiddag nog een keer. Hij gaat de Vrolijke Uren presenteren tussen 2 en 6. Vanavond sluiten we het weekend weer af, helemaal in stijl. En dat wil zeggen country-stijl. Vanavond tussen 11 en 12, Country Gigant met Bert Haan. Morgenavond is het overbekende café weer geopend vanuit Winschoten, het JDV Café. Met kastelein Johan de Vrezen. Ik wens jou en iedereen een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak wat leuks van met elkaar. Heb je vakantie, dan wens ik je nog een hele fijne periode toe. En moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek.

0: zeg ik doei de Marcel, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dagtechnieken Emmen.

0: www.opticiensemmen.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: techniekemmen.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: De zon schijnt in het noordoosten van het land volop. Het zuiden en later het midden krijgen met meer bewolking te maken. Het blijft wel droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 graden aan de kust tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 18 graden. Morgen een tweedeling in het weer. Aan het begin van de dag is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Later maakt de bewolking plaats voor meer opklaringen. De wind zit in de noordwesthoek en overdag wordt het aan zee een graad of 21. In het midden van het land wordt het gemiddeld 23 graden. En in het zuidoosten kan de thermometer de 27 tot 29 graden aantikken. Op dinsdag is het wat frisser dan de voorgaande dagen met gemiddeld 18 tot 25 graden. Opnieuw is er geen regen van betekenis in zicht en krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 3:45 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten 10 anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman

0: heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
6: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
7: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Euphonium en Sonny. Daarvoor nog de muziek van de Teddy Boys. Ik zing als de zon schijnt. En daar kreeg ik meteen een berichtje van. Hè? Ik zing niet als de zon schijnt, maar ik klus als de zon schijnt. Nou, veel plezier met het klussen. En je weet het, hè? Niet te veel in de zon en veel drinken natuurlijk. Ja. De boel even goed nat houden, dus... hè? Welkom, Gigant FM en de vrolijke uren. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Je weet het, jouw muzikale bijdrage is van harte welkom. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantfm.nl. studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage. Voor de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En een hele zonnige zondagmiddag overigens, ja. Heel even vrolijk van, hè? Ja. Buiten iets van 30 graden, binnen heb ik het 25. Dus zit nu op dit moment gewoon eventjes liever binnen. In plaats van buiten, ja. Hoe dan ook, het maakt niet uit hoe de dag doorkomt. Gewoon lekker rustig aan en lekker veel drinken natuurlijk, hè. Met name water natuurlijk, hè. En dan gaat het helemaal goed komen, dus... Goed, welkom dus, Gigant FM en de Vrolijke Uren. Mijn naam is Jan, tot aan de klok van 6 uur met de Vrolijke Uren.

Zera en... juist, dat hoorde er bij, hoor. Mia Vida van de Gibson Brothers op Gigant FM. Goedemiddag nogmaals, Gigant FM en de vrolijke uren. We gaan eens even kijken, een duikje nemen in onze WhatsApp gebeuren en het mailbox. Eens even kijken, Marjan, fijne uitzending voor vanmiddag namens Koop. Koop, dankjewel daarvoor. En ik wens jou natuurlijk ook een hele fijne middag toe, ja. Raymond uit Vlaardingen. Hij zegt een plaat van Jeffrey Hazen met Loco. En als het kan ook Rob de Nijs met Zondag. We gaan het eventjes roggelen, beste Raymond uit Vlaardingen. Hey, mooi Jan. Wat dacht je van Ricky King met California Blue? Dank je, fijne zondag gewenst. En de groeten van Jaap Moes uit Nieuw-Schonebeek. Jaap, dankjewel ervoor. Ik moest even zoeken, maar ik heb hem gevonden. Dus die gaat zo dadelijk ook voorbij komen. Ja. Herman uit Zwijndrecht. Hij is ook weer van de partij. En dan zegt René Vrouwen met Nobody Else. En als het kan ook een plaat van Will Withers. Ik ga eens even kijken, beste Herman uit Zwijndrecht. Goedemiddag, vrolijke Jan. Het is nog steeds gezellig. Draai even een plaatje van Johnny Cash. En voor de rest is alles goed. Groetjes van Marta. Marta, dankjewel daarvoor. En ik zal een plaat opzoeken van Johnny Cash. Ja. Ik wou zal hem laten zoeken en ga hem laten zoeken. Ik wou eigenlijk alle twee tegelijk, zeg maar. Maar dat gaat niet, hè? Nee, dat gaat niet. Maar goed, een plaat van Johnny Cash ga ik voor je doen. Ja, zeker. Goed, jouw muzikale bijdrage op deze zondagmiddag. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059 130 2010. Tot 6 uur dus, de vrolijke uren.

0: Jay Vroger op Gigant FM en Nobody Else. Heel wat jaren geleden, maar die plaat die blijft leuk hoor. Ja hoor, dat is eigenlijk wat zeiger is. Vanavond. Gigant FM, de vrolijke uren. Eens even kijken, goedemiddag met Jan, hallo.
1: Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
1: Ik wil graag een plaatje aanvragen. Doe maar een plaatje van Rutger van Barneveld.
0: Oké.
1: Zwoele zomernachten. Groeten, hoi hoi, hoi.
0: Dankjewel, Cor. Dat gaan we zeer zeker even doen. Ik heb Cor net aan de telefoon gehad. Hij zit even heerlijk te genieten eigenlijk in de tent, zeg maar. Ja. De luisterrijkers die hangen buiten, zegt hij. Dus, en Cor die heeft wat drinken gepakt, dus heeft hij groot gelijk. Je moet het goed drinken, ja, zo is het. Dus even kijken. Hoi Jan, graag de blad van Frank en Mirella met Stille Liefde. Groetjes van Jeannette. Jeannette, dankjewel hoor. En de blad die heb je gevonden, die gaan we zo dadelijk ook even inzetten, ja. Wat ik ook inzetten moet, is nog een blad van Johnny Cash, hè. Ja, dat gaan we zo dadelijk ook even doen. Maar eerst even deze. Een groot hit van dit moment is de Nederlandse radio. Rutger van Barneveld. Nu op Gigant FM. Zwoele zomernachten.

Ja, die man met een hele donkere stem uiteraard. Johnny Cash. I Walk the Line. Ja, Gigante FM, de vrolijke uren. We gaan eventjes uit voor de nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En wel een hele zonnige zondagmiddag inderdaad, hè. Nog eentje dus, tot aan de klok van 3 uur. Dat is deze van Lonto, Ernie en de Shakers. Golden Years of Rock'n'Roll. Spreek je zo weer.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de

0: Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Ja, ja, ja mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergeten avond voor iedereen met muziek van house.
4: Ja, ready for this.
2: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
5: GigantFM, de vrolijke uren. Jan Mooibrug.

Lulu en de Lovers. En ze had het over Shout. Ja, dat was een oudje uit de oude doos. Heel lang geleden. Maar zo af en toe is het best wel een leuke plaat om nog eens een keer ten gehoorde te laten komen. Natuurlijk op de radio. Daarvoor nog Rob de Nijs en Zondag. Hé, hey, dat was ook toevallig. Hè? En het is vandaag toevallig zondag. Dus 1 in 1 is 2. Dus even kijken, Jaap Moes, hij reageert nog eventjes. Dankjewel Jan. Ja, voor het draaien van die plaat van Ricky King, hè? Ja, California Blue. Ja, graag gedaan, Jaap. Dus, Dus even kijken. Een fijne zondag muziekdag gewenst, Jan. Zou je voor mijn lieve moeder Ali Hartman wel een plaat willen draaien van de Sunstreams? Ze krijgt de groetjes van haar zoon Gerrit. Nou, dat gaan we ook even doen. We gaan er ook even laat bij opzoeken van de Sunstreams, hoor. Ja. Jan, graag zouden wij deze nummers willen horen. Als het mogelijk is. Vets Domino met Blueberry Hill. En als het kan ook een plaat van Paul Enka met Lonely Boy. Alvast onze dank van Kerst en Tineke. Kerst en Tineke, dankjewel ervoor. En ik ga mijn best doen, ja. Eén van die twee staan er in de lijst, dus die gaan sowieso voorbij komen. En die andere, ja, laat je verrassen, zou ik zeggen. Hè? Je weet het nooit met mij, hè. Dus, Goed, welkom dus, Gigant FM en de Vrolijke Uren, deeltje 2. Op deze zondagmiddag, 9 augustus 2026. Jan, zou je een mooi plaatje voor DJ Tedo willen draaien? Ja, natuurlijk doen we dat. Hè? De groetjes komen van Jeannette. Jeannette, ik weet heel toevallig dat Tedo deze plant wel leuk vindt. Dus gaan we het maar even down, hè? Doen. Down doen, hè? Down is het chronisch woord van de...

Eentje uit de oude bananendoos, om het maar zo te zeggen. Nu muziek van Fats Domino en Blueberry Hill. En tot een verzoek van Kerst en Tineke, ja. Ja, er nog één, maar... Die schuif ik even door. Maar die komt voorbij. Voor de klok van 6 uur nog, dus... Weet jij ook nog een leuke muzikale suggestie? Ik hou me aanbevolen. Studio@gigantenfem.nl. Dus studio@gigantenfem.nl. Je mag het ook gaan WhatsApper 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren.

Yuki en de Twinkle Lights. En als ik de Quickstep dans met jou. Ja, Quickstep. Nou, ik heb het ooit eens een keer geprobeerd. Nou, dat was één keer. Nou ja, dat was eenmalig. Ging helemaal fout, ja. Tjoe, ik denk dat heb ik dan weer. Hè. Ja, probeer ik het ook een keer. Dan ga ik een ander op de tenen staan en zo. Zo dadelijk, die nieuwe megagigant op naam van de 3J's.

JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

je hart op Gigant FM. Ja, heerlijke plaat overigens. Ja, het was ook een megagrant van een aantal weken geleden. En over megagranten gesproken, die kwam ook voorbij, hè. De nieuwe single van de 3J's, Je zit in mijn hoofd. Ja, en als er iets in je hoofd zit, dan probeer dat dan maar eens uit te krijgen, ja. En helemaal als het om de liefde gaat. Jo, jo, jo. Vakantieliefdes, hè? Is er tijd voor, toch? Of ben je de vakantie al vergeten? Nee, toch? Nee. Misschien vandaag nog even genieten en misschien volgende week ook nog. Ik bedoel, ja, er zijn mensen die hebben gewoon 4 weken, dus die hebben nog een week te goed. Ja. Graag een plaatje van Danny Christian met Olga of Regenboog. Nou, een van die twee die laat ik zo dadelijk wel even voorbij komen. Dankjewel daarvoor. Eens even kijken. Christian de Bakker uit Merelbeke, België. Die vraagt om plaat van Ruth McKinney. En Rocking in the Street. Of de plaat van Justin de Wild en Cheerio. Nou, ik ga eens even zoeken. Ja. Nou, ik hoef niet zo heel veel te zoeken, maar goed, hè. Het moet ook bij je radio blijven natuurlijk, zo is het ook, hè. Studio@gigantfm.nl, dus studio@gigantfm.nl voor jouw muzikale bijdrage. Je mag het ook gaan whatsappen, 059 130 2010. Dus 059 130 2010 voor jouw muzikale

ook heel wat jaren geleden, maar toch blijft het nog steeds voorbij komen. Nico Haak en de Paniekzaaiers en Honky Tonky Pianissie. Ja. Zomerse klanken op Gigant FM uit de jaren

Ja, dat fluitje hoort er even bij. Hè? Ja, zie je zeker. Justin de Wild en Ontario. Even kijken hoor. Ben weer thuis, Jan. Dat is leuk, hè? Ja. Graag de plaat van Brian Jongsma met Het is allemaal gelogen. Ik hoor het wel of niet. Groetjes van Derry. Derry, je gaat hem zo dadelijk horen in het volgende uur, hoor. Als je het niet erg vindt, dus gaat het helemaal goed komen. Ja. En leuk dat je weer thuis bent natuurlijk, hè. Ja. Heb heerlijk genoten op een terrasje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, zeker. Eens even kijken of ik een plaat bedrijf van Edwin Bos. De zomersplaat van Edwin Bos. Nou, dat gaan we ook doen, Freek. Maar ook in het volgende uur. Want ja, dit uur gaat het niet meer lukken, hè. Nee. Dan moet ik hem nog afkappen ook nog, hè. Ja, dat gaan we niet doen, dus. Dat dus in het volgende uur. En wat ook in het volgende uur is, dat had ik ook beloofd. Een plaat van Danny Christian en Ai Ai Olga. Of regenboog, hè. Nou, ik zal zeggen, laat je verrassen. Want een van die twee die gaat ook zeer zeker voorbij komen in het volgende uur. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 4 uur. En na de klok van 4 uur, ja hoor, dan is hij er weer. Jampie. Op Gigant FM. En de vrolijke uren. Studio@gigantfm.nl 059 130 2010.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land. En een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.

0: techniekemmen.nl.
1: Wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
2: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: Ja, de Flippers waren dat. En zonneschijn aan het strand van Donterkazee. Ja. Ik was even met andere dingen ook nog bezig. Ik, hè. Daarvoor nog Willy en de Melody Makers. En als zilver en sterren. En dat was de opening van het derde gedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. Ik zeg daarbij welkom terug. Eens even kijken. Jan, kun je hem laten rijden van Jackie Wilson en Higher and Higher? Als het mogelijk is, ook in plaats van Jannes met Dans de Morgen met mij. Gaan we regelen, beste Raymond. Hè? Dankjewel voor, ja, voor het doorgeven natuurlijk. Hè? Ja. Derry stuurt nog een foto, dat ze heerlijk buiten zit. Heerlijk daar. Lekker lezen, zegt ze. Ja. In de schaduw wil dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik denk het wel, hè. Ja. Meppen was hij volgens mij, hè. Ja, volgens mij wel. Zeker weten, dat doe ik het ook niet meer, maar... Maar ik ben nu inmiddels weer thuis, dus... Hè. Goed, muzikale suggesties, ik hou me nog eventjes aanbevolen, hè. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage. Ja, ik had het beloofd, hè. Een plaat van Danny Christian. Het was de een of de ander. Nou, ik heb gekozen voor het een. Ja. Het verhaal over Olga. Ai, ai, Olga.
1: Er was

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigantisch.

ieder jaar weer terugkomt. Hè? Ja, dat is een ding wat zeker is. Las die zonne in dein herz van de formatie Wind. Gigant FM, de vrolijke uren, zondagmiddag. Dan nog eventjes tot aan de klok van 6 uur. Onderweg de muziek van Edwin Bos, ook Jackie Wilson. Maar eerst deze. Jannes, dans tot de morgen met mij.

Jackie Wilson en Higher and Higher op Giganten FM. Eens even kijken, Herman die vraagt om een plaat van Frank Galan. Nou, ik zal eens even kijken, beste Herman, of ik die plaat heb. Anders dan wordt het een andere van Frank Galan. Maar ik ga mijn best doen uiteraard hoor, ja.

Nou Herman, ik hoop dat je met Dijs ook te rijden bent. Hè? Met Frangelan en El Bandido. Ja. Gary zegt nog eventjes, Meppen Jan. Ja, het was in Meppen, Nederland. Ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Hè? In Meppen, Duitsland. Ja, heb je ook nog. Hè? Ja. Meteen over die grenzen. Ja, heb je ook Meppen. Ja. Maar in dit geval was het er Meppen, Nederland. Wat op dit moment ook wel een dingetje is, wat vaak voorbij komt op de social media's, is de nieuwe single van Aztec en DJ Coco. Cordy, Everything's Alright.

Iedere donderdagavond is het 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwartje mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

0: zorgen. Ja, alle zorgen zijn dan een keer voorbij. Nou, dat is niet altijd zo natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als de zon schijnt, dan vleur je wel van op. Maar goed, Koos Albers op GigantFM en Als de zon schijnt. Deze had ik ook beloofd, hè? Terug in de tijd met Paul Enka en Lonely Boy.
1: I'm

0: Damien van Os en Diamanten Ring. Eens even kijken. Jan, alsjeblieft voor Matje het nummer van Tina Turner. Proud Mary. Ga ik regelen, ja. Een van de twee komt van de bank af, dus even een lekker duurtje gedaan misschien. Ja, het zou maar zo kunnen. Ja. Jan, nog even in plaats van Robert Pater met Allerliefste. Dat ga ik ook eventjes even regelen. Ja.
1: Gaat goed komen.
0: Deze nog even meenemen. Ja, Koop die zegt De Wolkers en Indian Dance. Ook leuk, ja. Marla die komt dus ook met Robert Pater. Ga ik ook regelen.
1: Ja.
0: En als het niet dit uur is, hè? Als het niet meer lukt in dit uur, dan wel in het volgende uur. Ja, zeker.

grootvader en allerliefste. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 5 uur. Na de klok van 5 uur ben ik bij je terug met het laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondag en zondagmiddag. Het was een hele mond vol, ja. Even rusten. Tot 5 uur.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen 1/2 uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land. En een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Gigant FM, de vrolijke uren.

2026, Giganten. Welkom terug voor het laatste gedeelte, ja. Ik denk dat, eens even kijken. De woonkamer in Venlo, dat hij op schudden stond tijdens het draaien van de plaat van Ike en Tina Turner. Ja. Misschien de hele flat wil. Ja, wie weet. Hè? Dus even kijken. Jan, je bent niet alleen. Je hebt je luisteraar. Ja, dat klopt, Jeanette. Hè? Dat is helemaal een ding wat zeker is. En daar ben ik ook heel blij mee. Dus, en al die luisteraars die helpen mij er even heerlijk doorheen door zo'n zondagmiddag. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Ja, trots op ook nog. Nou, dat mag toch, hè? Even kijken. Hoi Jan, ik kwam een plaat tegen van Marco Kraats en Rodney met Adieu. Als je die hebt, is het misschien een optie. Arno, ik ga eens even kijken, ja. Ik ga eens even kijken, maar Arno die heeft nog meer opties. Een beetje rock and roll, wat dacht je van de nieuwe ventjes met Come On. Sleeping Bird van Herman Brood. Groeten aan iedereen die luistert en aan jezelf natuurlijk. Dankjewel Arno. Ik ga eens even op zoek voor jou, ja. Goedemiddag. Wat weer gezelligheid bij Giganten FM. Graag wil ik het verzoekje aanvragen van Matthias Rijm. Du bist mein Glück. Nou, met een beetje geluk, beste Bad Boyten, ga ik hem ook nog vinden. Dus ik ga mijn best even doen. Dank je wel daarvoor. Studio@gigantofm.nl en je mag het ook gaan WhatsApper 059-130-2010. 059-130-2010. Ga ik eens even proberen om de plaat erbij te zoeken. En het hele spul een beetje in orde te houden hier, ja. De ventilator staat eraan, hoor, ja. De propeller zeg ik ook wel eens, want als ze alle twee uitgaan, kun je wel erg benauwd krijgen.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant.

Wolkers en Indian Dance. En mijn koop die is heel moeilijk, hè? Ja. Te horen nu die plaat, hoor. Ja. En daar zijn wij natuurlijk ook weer blij op. Dat die blij is. Zo zijn we allemaal blij, denk ik. Hè? Zo is het. Ja, Mike is ook blij, want die is van de bank af. En door een nummer van Ike Tina Turner, Proud Mary. Ja. Daddy, die vraagt of ik nog de plaat van Annie van der Leest kan gaan draaien. Jazeker. Dat gaan we zo dadelijk ook nog even doen. Deze, even kijken hoor. Even gauw kijken. Iets met rivieren. Jan de Zwaan met Dorpscafé. En als het kan ook een plaat van Dick van Altenaar met Rivieren. We gaan eens kijken, ja. Maar ik heb eerst nog een plaat klaarstaan voor Bert Boyton. En die vroeg om de plaat van Matthias Rijm.

0: Het is een beetje onder de motto, doe je haar met een gitaar. De nieuwe Avengers op Gigant FM en Come On. Eventjes, even wat het ruige werk natuurlijk. Hè. Ja, ook al loop je al te zweten. Hè. Dan loop je nu helemaal te zweten, denk ik. Ja, toch?
1: Grote vriend, graag even samen, Ren Schuurmans. Dankjewel.
0: Nou, je hoort hem al, hè? Ja, Robin Buuze. Kondigt hem zelf eventjes aan, dus ja, het kan allemaal hier op Gigant FM. Dus, Bijna alles mogelijk hier op Gigant FM tijdens de vrolijke uren. René Schuurmans en samen...

Jan en Zwaan en het Dorpscafé. Eens even kijken, want ja, nu komt er van alles en nog wat binnen. Maar ja, de tijd dringt ook een beetje. Ja. Eventjes voor de terugreis vanaf Groningen, volgens mij. Hè, voor deze, ja. Hals die vroeger om.

DJ Chris Bernhard en die Engel zingen. Hans die zegt dankjewel. Ja, graag gedaan, beste Hans. Hè? Heel veel plezier met het flesje Spa Rood, volgens mij. Hè? Ja, als ik zo zie op de foto. Tijd dringt, Frans Baan.

Ja, en zo komt er nog steeds meer en meer en meer bij. Maar goed, ja, is de tijd van komen en de tijd van gaan. En de tijd van gaan is aangebroken. Hè? Peter die zegt nog eventjes helemaal top. Er staat standje buurruzie. Maar ik had het ook niet anders verwacht volgens mij. Dus, Hoi Jan, zou je de plaat willen draaien van Dana Winner? Als er nog tijd voor is. Helaas, helaas, helaas. Tijd heb ik niet meer. Ja, tijd heb ik nog wel. Alleen ja, de zendtijd niet meer. Dus, Derry zegt nog eventjes, gezellig Jan, genoten. Weinig en veilige werkweek toegewenst. Oké, okay, ook dankjewel natuurlijk. Ja, graag gedaan uiteraard voor deze zondagmiddag. Zo is het ook nog eens hier. Ja, ik zei het al eventjes, een tijd van komen en een tijd van gaan. En een tijd van gaan is aangebroken. Gekomen, gebroken, ja. Arno, die zegt nog eventjes een geweldige intro, hè. Die plaat van de nieuwe ventje. Nieuwe, ja, come on, ja. Hey, ik wens je allemaal een hele fijne avond toe. Graag tot de volgende. 11 uur is het weer. Bert Haan.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Zeeman Electro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Electro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelectro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Electro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelectro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollen.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.3fm.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanavond is het helder met ook wisselende bewolking. Regen valt er niet en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Morgenochtend komt er steeds meer bewolking in het noorden en westen met ook kans op een buitje. Het zuidoosten houdt het zonnig en droog. 'S Middags krijgen we een mix van zon en wolken met vooral kans op regen in het noordoosten. Maar het wordt wel op steeds meer plaatsen zonnig. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noorden tot 28 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en ook nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer met hoge temperaturen. Op dinsdag en woensdag zakt het kwik een beetje, maar dat is een aanloop voor de tropische temperaturen vanaf donderdag, waarbij het in het zuidoosten 35 graden of warmer kan worden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
7: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
9: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want eclipsbrillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van eclipsbrillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag.

0: Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.

0: het monument. Wonen in landelijke stijl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longoborghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid.

0: Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Kasia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longoborghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen.

0: reserveren? Volg ons op Instagram.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
4: Het Monument.
3: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
5: op gigantfm.nl.
4: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
3: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod

0: Autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
3: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
4: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
5: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
1: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

0: sticker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne.

0: belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300... en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.

0: De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: Ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300... en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag